0: week van de jaren 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits. De week van de jaren 80.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langzij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na één speeldag elk één punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptokokken. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterecht interest hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen in het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog warmer.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop. Serving
2: for you. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.
2: The next train will be leaving from platform.
0: De week van de jaren 80 en 90.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langzij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na één speeldag elk één punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptokokken. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterecht interest hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen in het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog warmer.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juni draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popzangs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kun je gewoon niet fruit waren.
5: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
6: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
5: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
6: Oei, en wat kan ik hier daaraan doen?
5: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
7: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
8: Vink Ramen en Deuren.
7: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's think twice.
9: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
10: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

Heel toepasselijk, Get Out of Your Lazy Bed van Matt Bianco heeft een hit of twee gescoord. En zo zijn we vertrokken. Een hele goede morgen, de week van de jaren 80 en 90. We zetten hem gewoon verder. Wij zijn samen tot 9 uur met Clouseau. Dit is Domino. Goedemorgen.

Soms treden ze nog wel eens op en Robert Smith, de leader of the band, ziet er nog altijd hetzelfde uit als vroeger, alhoewel hij is iets verouderd, maar zijn haar is nog altijd in de wind en hij heeft nog altijd van die mascara op en rode lippenstift. Het blijft een bijzonder figuur, The Cure met Boys Don't Cry. De week van de jaren 80 en 90 met nu een hit uit 82 van Kid Creole en The Coconuts. Dit is Stool Pigeon.

Don't Let Go. We keren zo meteen terug naar 1990 met een liedje waarvan het lang geleden is dat ik het nog eens heb gehoord. Vandaar dat het zit in de week van de jaren 80 en 90. Chet Jackson heet die. Hear the drummer get wicked. Vandaag kan er wat regen vallen, maar daarna wordt het mooi weer en tegen het eind van de week tropische temperaturen. De week van de jaren 80 en 90 met DC Lee, See the Day.

De Belgische groepen en artiesten duiken regelmatig op in onze week van de jaren 80 en 90 uit het verre Limburg, Noordkaap en een heel klein beetje oorlog. Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert. Alleen hits uit de 80s en de 90s. Mick Jagger, Sting en Rupert Holmes. Escape.

0: zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-dag. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
2: Radio Land van Waas.
3: Waasland, beste muziekmix.
2: Dit

werkdag beginnen met al die hits uit de 80s en de 90s. En even wat jeugdherinneringen ophalen. Dit was Sting met dat hele mooie liedje dat heette Fragile. En ken je deze dames nog? TLC, een typische hit uit de 90s. Dat is No Scrubs

Zijn echte naam is Richard Melvin Hall, de Amerikaanse DJ Moby, die vooral begin jaren 90 heel populair was. Every Time You Touch Me. En een van de bekendste albums die hij ooit gemaakt heeft, heet Play. Mocht je dat nog vergeten zijn. En wij playen lekker verder met een van de bandleden van ABBA. Haar naam is Frida. I know there's something going on.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langzij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na één speeldag elk één punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptokokken. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterecht interest hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen en het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog warmer.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk, ramen en deur.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic.

10cc in de week van de jaren 80 en 90. Met Graham Goldman en Godly & Cream onder meer. Dat was Feel the Love. De rode duivels zullen vanochtend wel opgestaan zijn. Enfin, ze zullen nog aan het slapen zijn. Maar straks opstaan met een kater, denk ik. Na de openingsmatch tegen Egypte 1-1 gelijk gespeeld. Ze zijn pas echt een beetje beginnen voetballen in de tweede helft. En dat is de buitenlandse pers ook niet ontgaan. Men spreekt vooral over tamme rode duivels.

German Stewart en Get Lucky. Goedemorgen, dit is de week van de jaren 80 en 90. Komen we even terug op het voetbal. België-Egypte 1-1. En Iran tegen Nieuw-Zeeland, want ook dat is belangrijk. Die zitten in dezelfde poelen als de Belgen. Ook die hebben gelijk gespeeld. Het werd daar 2-2. Dus de volgende wedstrijd die de Rode Duivels moeten spelen, als ik het goed voor heb, is tegen Iran. En dat zou toch wel moeten lukken, denk ik. Dit zijn die van Vrijheid. Keeping the dream alive. Dat is heel toepasselijk.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: The music sounds great. Land van Waas.

Opgericht in 1988, de band rond JZB. Uit Londen kwamen ze, je kent ze van Keep On Moving en Back To Life en Back To Reality, Soul To Soul en Joy in de week van de jaren 80 en 90 met Duran.

Een hele week lang de week van de jaren 80 en 90. Bizarre Inc. hoorde daar ook bij. Met de stem van Angie Brown en I'm Gonna Get You. Het weer, de dag start bolk met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger. Met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij met meer zon. De dagen daarna tropisch warm. Met temperaturen die kunnen oplopen tot 30 graden. Maar dan is er uiteraard wat meer kans op een onweersbuitje.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Enrique Iglesias en Bailaimos, ja, de Rode Duivels, gelijk gespeeld. Dat heeft nog niet geleid tot het ontslag van Garcia, maar op het WK heeft Tunesië zijn bondscoach aan de deur gezet na de zware nederlaag tegen Zweden gisteren. Het werd daar 5-1. Er is wel al een vervanger. Die wordt morgen overgevlogen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Toch wel een beetje raar, je trainer ontslagen in het midden van een toernooi. Let's get serious, op zijn minst. Dit is Donna Ellen vanochtend. Goedemorgen.

Turn Me On van Tom Jones aan het eind van het ochtendprogramma tussen 7 en 9 uur. Zometeen non-stop hits uit de 80s en de 90s tussen 9 en 11. En dan is het de beurt aan Ronnie, die alles vertelt over die grote hits uit de 80s en de 90s. Wij zijn er vanmiddag weer om 4 uur. Dit is Falco.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De check-in en boarding op Brussels Airport verlopen weer normaal. Personeel van Avia Partner heeft het werk hervat. Gisteren was er een spontane staking bij de bagageafhandelaar. Nu zitten vakbonden en directie samen voor overleg. Een school in Kortrijk blijft de hele week dicht na een uitbraak van het norovirus. Ruim 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden. De groep verbleef tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw. Bij één persoon is al bevestigd dat het om het norovirus gaat. Het virus is heel besmettelijk en veroorzaakt maag- en darmklachten, zoals diarree en braken. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biala Podlaska. Die ligt op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De schutter is nog voortvluchtig. De kunstenaar en cartoonist Semyon Krepetsky maakt de naam met sporttekeningen en satirische prenten over onder meer president Poetin. Op het WK voetbal heeft Tunesië bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen. De Tunesische ploeg verloor gisteren met 5-1 van Zweden. Hervé Renard zou zijn aangesteld als nieuwe bondscoach en vliegt morgen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maximaal rond 30 graden dan.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond. 3.

0: reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park, want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Terbeuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op kunstacademieterbeuken.be.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De check-in en boarding op Brussels Airport verlopen weer normaal. Personeel van Avia Partner heeft het werk hervat. Gisteren was er een spontane staking bij de bagageafhandelaar. Nu zitten vakbonden en directie samen voor overleg. Een school in Kortrijk blijft de hele week dicht na een uitbraak van het norovirus. Ruim 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden. De groep verbleef tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw. Bij één persoon is al bevestigd dat het om het norovirus gaat. Het virus is heel besmettelijk en veroorzaakt maag- en darmklachten, zoals diarree en braken. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biala Podlaska. Die ligt op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De schutter is nog voortvluchtig. De kunstenaar en cartoonist Semyon Krepetsky maakt de naam met sporttekeningen en satirische prenten over onder meer president Poetin. Op het WK voetbal heeft Tunesië bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen. De Tunesische ploeg verloor gisteren met 5-1 van Zweden. Hervé Renard zou zijn aangesteld als nieuwe bondscoach en vliegt morgen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30 graden dan.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/Lokoda.
5: This is a test of the emergency broadcast system.
6: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd, de grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90, alleen op Radioland van Maas.
7: Dat kunnen gewoon niet fret worden.
8: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Let's go, girls.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Radio Land van Waas. Hits en classics.
2: Dit

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De check-in en boarding op Brussels Airport verlopen weer normaal. Personeel van Avia Partner heeft het werk hervat. Gisteren was er een spontane staking bij de bagageafhandelaar. Nu zitten vakbonden en directie samen voor overleg. Een school in Kortrijk blijft de hele week dicht na een uitbraak van het norovirus. Ruim 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden. De groep verbleef tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw. Bij één persoon is al bevestigd dat het om het norovirus gaat. Het virus is heel besmettelijk en veroorzaakt maag- en darmklachten, zoals diarree en braken. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biala Podlaska. Die ligt op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De schutter is nog voortvluchtig. De kunstenaar en cartoonist Semyon Krepetsky maakte naam met sporttekeningen en satirische prenten over onder meer president Poetin. Op het WK voetbal heeft Tunesië bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen. De Tunesische ploeg verloor gisteren met 5-1 van Zweden. Hervé Renard zou zijn aangesteld als nieuwe bondscoach en vliegt morgen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maximaal rond 30 graden dan.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.
4: Serving my universe.
5: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Dat waren de Cover Girls uit de jaren 90 met Wishing on a Star. En zo dadelijk jaren 80 met Was Not Was, Spy in the House of Love. Straks heb ik ook nog Steps, ken je die nog? En ook onze lokale agenda. Maar misschien had jij vroeger ook wel een cassetterecorder om liedjes van de radio op te nemen. En als dat dan vast zat, dan nam je gewoon een potlood om die tape terug te draaien. En wat er ook bij hoorde, dat was natuurlijk de iconische klik wanneer je op play of op record duwde. Ja, het waren tijden.

0: Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Op zondag 21 juni is er Sip en Paint, Vossenstreken en Meesterwerken. Beleef een unieke creatieve namiddag op het pittoreske pleintje van Daknam Dorp. Je schildert er jouw eigen interpretatie van de sluwe vos Reinaard, terwijl je geniet van een drankje. Dorpsplein van Daknam is dat van 15 uur tot 18 uur. Kostprijs €25, inclusief een welkomstdrankje. Inschrijven doe je via visitlokeren.recreatex.be en meer info kan je ook bekomen bij Visit Lokeren op 09-235-31-05.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Radio Land van Waas.
3: Dit is de week van de jaren 80 en 90.
4: En dit is onze muziek.
3: Alleen maar 80s en 90s hits. De week van de jaren 80 en 90.

hebben er al heel wat gehad. Nummers uit de jaren 80 en 90. En er komen er nog veel, want het is hier de hele week lang natuurlijk. Dit waren de Pasadena's trouwens met I'm Doing Fine Now. En ik heb zo dadelijk nog de Spice Girls, Say You'll Be There. En ook de Kreuners, ik dans wel met mezelf. Maar wie jaren 80 zegt, zegt natuurlijk ook Michael Jackson. Wij gaan naar 1988 met Another Part of Me. Dat is zo'n nummer uit zijn bad periode. En het draait helemaal rond positiviteit en...

Dat waren de Kreunes in 1982 met Dans wel met mezelf. En je hebt het wellicht gisteravond zelf gezien of misschien vandaag in het nieuws gehoord. Nieuws over onze Rode Duivels die toch niet zo'n schitterende openingsmatch hebben gespeeld gisteren. Ze hebben 1-1 gelijk gespeeld tegen Egypte. Dit zijn de KLF van Tammy Wynette, Justified and Ancient.

Temper en Maya waren dat met If You Buy This Record, Your Life Will Be Better. Iemand die ook een productieve periode had in de jaren 80 was Rod Stewart. We gaan hem nu niet draaien, maar ik heb wel nog nieuws over hem. Want vorige vrijdag heeft hij een concert afgezegd wegens gezondheidsproblemen. Geen probleem natuurlijk. Maar de dag nadien hebben fans hem gespot al feestend op een wedstrijd voor het WK tegen Schotland. Zo zie je maar. Dit was het wat mij betreft. Geniet nog van onze jaren 80 en 90 hier bij Land van Waas. En graag tot morgen om 11 uur. Dit zijn de Simple Minds, Promised You a Miracle.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar een nieuw attest aanvragen en zich dus laten evalueren bij een arts. De regering heeft die maatregel in tweede lezing goedgekeurd. Er gelden uitzonderingen voor zware aandoeningen. De ziekenfondsen bepalen wie een herevaluatie krijgt. Het gaat om 218.000 dossiers tegen 2029. De terug naar werkvoucher, een tussenkomst voor begeleiding bij werkhervatting, wordt uitgebreid en krijgt meer middelen. Ook de werkhervattingspremie voor werkgevers gaat omhoog. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De rechtbank verklaarde hem vorige week al schuldig aan 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Hij reed dronken en aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De passagier in de wagen is schuldig bevonden aan schuldig verzuim. Tegen hem wordt 2 jaar cel geëist. De rechtbank beslist morgen. Benzinetanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Een liter benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. Het gaat om een daling van 5,5 tot 6 cent per liter. Waarschijnlijk door de deal tussen de VS en Iran. Diesel is vandaag al wat goedkoper geworden. Indonesië is getroffen door een aardbeving met kracht 6,7. Die vond plaats op het eiland Sulawesi. De beving was in de wijde regio te voelen. Over slachtoffers of schade is voorlopig geen duidelijkheid. Er is geen tsunami-alarm afgegaan. Indonesië ligt op de zogenoemde Ring of Fire, een zone met veel aardbevingen, en krijgt dus vaak te maken met bevingen. Een mix van zon en wolken vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog, wisselend bewolkt met geregeld zon en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink Ramen, Deuren en Woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, Ramen en Deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/Locoda.
6: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soultracks. Elke zaterdagavond 3

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Toos Smet.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Niet vergeten, hè, we zijn allemaal maar gewoon mensen. Dat is de boodschap hier van Billy Joel. You're only human. En ook deze week is de music great bij Land van Waas. Misschien zelfs nog een klein beetje greater. Want we hebben een hele week lang alleen maar 80s en 90s muziek. 24 uur op 24. Dus ook in de dinsdagse lunchpauze. Als je nu aan tafel gaat, dan wens ik jou smakelijk eten. Hier is Martika.

Slow Hand van de Pointer Sisters bij Land van Waas. De jaren 90, dat was ook zeker de periode van de radio's. Bart Peters, de gebroeders Mossuze en nog andere gasten natuurlijk. En hier met een welkome verfrissing voor de komende dagen, denk ik. Swimming in the pool.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
5: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
6: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
7: Land van Waas. The music sounds great.

Take Your Time van die SOS-band bij Land van Waas. Gisteren ook naar het voetbal gekeken. Ja, waarschijnlijk wel en wie niet. Ik heb bijvoorbeeld niet alles bekeken, want ik ben niet echt zo'n voetbalfan. Ik weet alleen, dat moest ik natuurlijk wel weten, hoe de Belgen geëindigd zijn. 1-1, dat is natuurlijk niet echt spectaculair. Volgende keer beter.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: De zoektocht naar een nieuwe naam voor de fusiegemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is gestart. Inwoners kunnen vanaf nu tot eind juli via de gemeentelijke website naamvoorstellen indienen. Een onafhankelijk panel selecteert daarna maximaal 5 kandidaten. Na de zomer mogen de inwoners vanaf het geboortejaar 2010 stemmen op een favoriete naam. Volgens de burgemeester Mark van de Vijver moet de nieuwe naam niet alleen verwijzen naar het verleden, maar moet vooral tonen waar de gemeente samen naartoe wil. De definitieve naam wordt tegen het eind van dit jaar bekendgemaakt. Heel wat supporters hebben gisteravond de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels gevolgd. En ze deden dat ook in Lokeren, in het WK-dorp van de padelclub De Pelgrim. Al ruim voor de aftrap zaten alle plaatsen aan het grote scherm vol. De verwachtingen waren hoog. Maar België bleef uiteindelijk steken op een gelijkspel tegen Egypte. Toch zorgde de gelijkmaker van Lukaku voor heel wat enthousiasme bij de aanwezige fans. De volgende afspraak is op zondag 21 juni. De renovatie van de sociale woonwijk Gans Tiende in Temse is gestart. In een eerste fase worden 22 woningen volledig vernieuwd. Woonmaatschappij Woonst erkent dat er fouten zijn gemaakt in de communicatie rond het project, waardoor heel wat bewoners zich in de steek gelaten voelden. De woningen krijgen een grondige energetische renovatie van energielabel E naar A. Het project kost 6 miljoen euro en maakt deel uit van een grotere investeringsplan van 90 miljoen euro voor sociale woningen in Temse. Tegen begin 2028 moet de wijk volledig vernieuwd zijn.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

0: 90s hits. De week van de jaren 80 en 90.
1: Doos Smet.

Vaya con Dios. Als je een modeliefhebber bent, dan moet je naar het Waasland Shopping Center, want daar is een splinternieuwe winkel geopend. Dat is een Deense keten, Pieces, en die heeft haar allereerste winkel in België geopend bij ons in Sint-Niklaas in het Shopping Center. Pieces dus. Ja, en als we spreken over muziek uit de jaren 80, dan mag Blondie niet op het appel ontbreken. Island of Lost Souls.

0: De Dijk, een bende Amsterdammers die tot over een paar jaar nog altijd actief waren en meer dan 20 albums hebben uitgebracht. Dit was De Dijk dus en Nergens goed voor.
1: Radio Land van Waas.

0: 105,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar een nieuw attest aanvragen en zich dus laten evalueren bij een arts. De regering heeft die maatregel in tweede lezing goedgekeurd. Er gelden uitzonderingen voor zware aandoeningen. De ziekenfondsen bepalen wie een herevaluatie krijgt. Het gaat om 218.000 dossiers tegen 2029. De terug naar werkvoucher, een tussenkomst voor begeleiding bij werkhervatting, wordt uitgebreid en krijgt meer middelen. Ook de werkhervattingspremie voor werkgevers gaat omhoog. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De rechtbank verklaarde hem vorige week al schuldig aan 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Hij reed dronken en aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De passagier in de wagen is schuldig bevonden aan schuldig verzuim. Tegen hem wordt 2 jaar cel geëist. De rechtbank beslist morgen. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Een liter benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. Het gaat om een daling van 5,5 tot 6 cent per liter. Waarschijnlijk door de deal tussen de VS en Iran. Diesel is vandaag al wat goedkoper geworden. Indonesië is getroffen door een aardbeving met kracht 6,7. Die vond plaats op het eiland Sulawesi. De beving was in de wijde regio te voelen. Over slachtoffers of schade is voorlopig geen duidelijkheid. Er is geen tsunami-alarm afgegaan. Indonesië ligt op de zogenoemde Ring of Fire, een zone met veel aardbevingen, en krijgt dus vaak te maken met bevingen. Een mix van zon en wolken vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog, wisselend bewolkt met geregeld zon en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30 graden.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd, de grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90, alleen op Radioland van Maas.
4: Dat kun je gewoon niet fruit waren.
5: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
6: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
5: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
6: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
5: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
7: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
8: Vink Ramen en Deuren.
7: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's Vink twice.
9: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
10: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Jeroen Verkruijsen.
11: Serving my universe.
12: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

hij kon zeker niet ontbreken. Heeft tal van hits gescoord in die decennia. 80, 90, Elton John. I don't wanna go on with you like that. Op dinsdagmiddag, waar het stilaan iets warmer wordt. Enfin, iets warmer. Het is eigenlijk buiten zeer aangenaam. De Waalse weerkaart krijg je zo. En deze... Van de Laas, There She Goes, zometeen.

0: bij Lafavas Hathaway met in de week van de jaren 80 en 90 met hete hits en classics. Het is buiten ook bijna heet, toch aangenaam dat wel, 25 graden met zon en wolken. En dat weerbeeld blijft de hele week, maar de maxima gaan wel stilaan omhoog, tot zelfs zeer omhoog. Morgen 27 graden. Donderdag 29 en vrijdag 32.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: De 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
2: Alleen maar 80s en 90s.

0: 42 met Guarantee bij Land van Waas. Ja, het is themaweek, maar de slimste Waaslander die mochten we niet laten schieten net voor de zomer. Dus we gaan onze hersenen uitbreken.
1: De slimste Waaslander.
0: Met de vraag vandaag, en die komt vooral voor filmliefhebbers. Dus ik val af. En wie beken, ik ken eigenlijk niks van films. Maar jij misschien wel. De vraag is, welke acteur speelt de rol van Iron Man in het Marvel Cinematic Universe? Wie speelt die rol van Marvel? Je antwoord is welkom via info@rlvw.be. Het antwoord volgt, dat weet je, rond 3:15. Wie speelt Marvel in, of wie speelt de Iron Man in Marvel Cinematic Universe? Antwoord via info@rlvw.be. Je hebt even tijd, maar niet spieken, speel eerlijk, je speelt voor de eer. De eer van slimste Waaslander. Jaren 80, 90 bij Land van Waas, met onder andere uit 84 deze van Mary Hyde. One Night in Bangkok, in Waaslandwerk bij Land van Waas. Bangkok.

lekkere soundtrack van toen, hè, toen ik jong was. Ik ben geboren begin jaren 80, dus ik heb hier eigenlijk alles meegemaakt. Bewust, onbewust, maar mijn hersenen die kirren van plezier. Maar wat ze moeten verwerken richting mijn oor en mijn trommelvliezen. Heerlijk toch? Kids from Fame net met High Fidelity in de week van de jaren 80 en 90 bij Land van Waas. En net voor het nieuws van twee nog, David Lee Roth en Cliff

0: Dit is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar een nieuw attest aanvragen en zich dus laten evalueren bij een arts. De regering heeft die maatregel in tweede lezing goedgekeurd. Er gelden uitzonderingen voor zware aandoeningen. De ziekenfondsen bepalen wie een herevaluatie krijgt. Het gaat om 218.000 dossiers tegen 2029. De terug naar werkvoucher, een tussenkomst voor begeleiding bij werkhervatting, wordt uitgebreid en krijgt meer middelen. Ook de werkhervattingspremie voor werkgevers gaat omhoog. Op het Assise-proces over de aanrijding in Strepy 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De rechtbank verklaarde hem vorige week al schuldig aan 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Hij reed dronken en aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De passagier in de wagen is schuldig bevonden aan schuldig verzuim. Tegen hem wordt 2 jaar cel geëist. De rechtbank beslist morgen. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Een liter benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. Het gaat om een daling van 5,5 tot 6 cent per liter. Waarschijnlijk door de deal tussen de VS en Iran. Diesel is vandaag al wat goedkoper geworden. Indonesië is getroffen door een aardbeving met kracht 6,7. Die vond plaats op het eiland Sulawesi. De beving was in de wijde regio te voelen. Over slachtoffers of schade is voorlopig geen duidelijkheid. Er is geen tsunami-alarm afgegaan. Indonesië ligt op de zogenoemde Ring of Fire, een zone met veel aardbevingen, en krijgt dus vaak te maken met bevingen. Een mix van zon en wolken vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog, wisselend bewolkt met geregeld zon en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.
6: Serving the universe.
7: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Fleetwood Mac met Little Lies bij Landval Waas. En gelukkig hebben we geen buren die echt kunnen klagen over lawaai, over last. Want de boksen gaan hier luid hoor. Zeer luid zelfs. Het is Landval Waas met de jaren 80 en 90. Net Fleetwood Mac, Little Lies. 2 uur geweest. Welkom bij Waasland Werkt. De soundtrack van je werkmiddag. Ja, music sounds great. En deze week nog net iets meer. Met zometeen Anita Meijer met Idaho. En ook ABC met When Smokey Sings. Eerst Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Yeah.

0: When Smokey Sings van de ABC bij Land van Waas. Is er meteen I Love Your Smile van Janice.
1: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.

0: En nu we toch bezig zijn met breekbare plaatjes, zo meteen deze hier. Weet je nog, Emilia? Big, big world, Willem van Baas.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90.
2: En dit is onze muziek.
1: Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Mama Mama, de Spice Girls bij Land van Maas in de week van de jaren 80 en 90. En zometeen Oda Marlies van Fischer Z.
1: Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: S'avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
5: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
6: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
7: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
8: Radio Land van Waas.
9: Waaslands beste muziekmix.

Jackie Graham met die typische 90s sound. Ain't nobody, nothing better. Landhawa's, jaren 80 en 90. Ze zijn deze week helemaal van ons. Met na het nieuws van 3 uiteraard nog meer van die lekkere hits van The Music Sounds Great alleen bij ons. En straks ook het antwoord op de vraag in de slimste Waaslander, Waasse weerkaarten en de lokale agenda. Het wordt toch druk. En nu richting nieuws van 3 uur met Fat Gadget, Coitus Interruptus. Hoeft geen tekening bij, denk ik.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoik bij Lier hebben een hoogste bod van 21,5 miljoen euro gekregen. De kandidaatkoper blijft voorlopig anoniem. De biedingsperiode is afgesloten, de instelprijs lag op 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid deed een bod, maar wordt niet de koper. Wie de private bieder is, wordt pas duidelijk nadat de curator het bod heeft goedgekeurd. Twee mannen uit Wit-Rusland zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Wit-Russische grens in Polen. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is nog niets bekendgemaakt. Tennislegendes Venus en Serena Williams keren samen terug op Wimbledon met een wildcard voor het dubbelspel. De Amerikaanse zussen mikken op een zevende dubbeltitel op het Londense gras, na zes eerdere zegens. Voor Serena wordt het een nieuw hoofdstuk in haar comeback, 4 jaar na haar afscheid van het enkelspel. De Braziliaanse voetballer Neymar wordt voor de 5e keer vader. In een gender-reveal-video van zijn partner Bruna Biancardi is te zien dat ze opnieuw een dochter verwachten, hun 3e kind samen. De 34-jarige Braziliaan lacht in de video dat hij met al zijn dochters een eigen Spice Girls kan vormen. De bewolking neemt af en het is op de meeste plaatsen droog met brede zonnige perioden. 25 graden is de maximumtemperatuur. Morgen blijft het zomers met veel zon en temperaturen die nog iets hoger uitkomen. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met lokaal meer dan 30 graden. Maar dan neemt ook de kans op onweersbuien toe.

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Jeroen Verkruijsen. Serving
1: my universe. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Billy Idol met Eyes Without a Face. Het is iets over drie. Welkom bij Land van Waas. Waasland werkt deze week met alleen maar muziek uit de jaren 80 en 90. En ik krijg veel goede reacties, dus fijn zo. Blijven luisteren. We gaan nog door tot zondagavond met alleen maar muziek uit die decennia. En het was verrassend genoeg ook af en toe zeer traag. Vraag maar aan China Easton.

0: Jones Giles en Let's Celebrate. Ja, misschien vieren dat je het antwoord wist op de vraag in de slimste Waaslander. Het zou zo wat kunnen.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Ik zeg het, ik ken weinig tot niks aan films, dus ik val af. De vraag vandaag was, welke acteur speelt de rol van Iron Man in het Marvel Cinematic Universe? Wie speelt hier die Iron Man? Welke acteur? Het antwoord was... Robert Downey Jr. zowat.

0: Go West, the king of wishful thinking. Ja, denken of hopen dat het mooi weer wordt, het hoeft niet. Want het is al zo, weer geworden zijn ons zeer gunstig gezind deze week. Met vanmiddag een graad of 25. De hele week zon met wolken en maxima die steeds verder oplopen. Morgen 27 graden, donderdag 29 graden en vrijdag 30 graden. Misschien zelfs plaatselijk 32 graden.
1: Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park, want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Terbeuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op Kunstacademie Terbeuken.

Laura Pausini, heerlijk toch? Uit La Bella Italia met La Solitudine. Het was een klassieker jaren 90. Die is bij ons grijs gedraaid. Enfin, het was een cd. Is gedraaid tot de krassen. Zelfs uitgekrast daar. Enfin, ik bedoel maar, gedraaid tot en met. En terecht, hè? En zometeen Stereoscoop bij Land van Maas. What you're proposing.

Hunter voorbij met Diane. Ja, het waren harde rockers, maar ze hadden een blanke pit, een ruwe bolster blanke pit. Diane, net bij hand van Waas. Woehoe, straks tijd voor de week van de jaren 80 en 90 met Michiel. Die gaat gewoon door bij ons. Zometeen de achtertuin van de Waaslander. We eindigen vandaag met George Michael en Enzo Ridgely. Samen waren ze warm. En ze hadden onder meer een hit met deze Bad Boys. Morgen meer Waasland werkt.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoik bij Lier hebben een hoogste bod van 21,5 miljoen euro gekregen. De kandidaatkoper blijft voorlopig anoniem. De biedingsperiode is afgesloten, de instelprijs lag op 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid deed een bod, maar wordt niet de koper. Wie de private bieder is, wordt pas duidelijk nadat de curator het bod heeft goedgekeurd. Twee mannen uit Wit-Rusland zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Wit-Russische grens in Polen. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is nog niets bekendgemaakt. Tennislegendes Venus en Serena Williams keren samen terug op Wimbledon met een wildcard voor het dubbelspel. De Amerikaanse zussen mikken op een zevende dubbeltitel op het Londense gras, na 6 eerdere zeges. Voor Serena wordt het een nieuw hoofdstuk in haar comeback, 4 jaar na haar afscheid van het enkelspel. De Braziliaanse voetballer Neymar wordt voor de 5e keer vader. In een gender-reveal-video van zijn partner Bruna Biancardi is te zien dat ze opnieuw een dochter verwachten, hun 3e kind samen. De 34-jarige Braziliaan lacht in de video dat hij met al zijn dochters een eigen Spice Girls kan vormen. De bewolking neemt af en het is op de meeste plaatsen droog met brede zonnige perioden. 25 graden is de maximumtemperatuur. Morgen blijft het zomers met veel zon en temperaturen die nog iets hoger uitkomen. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met lokaal meer dan 30 graden. Maar dan neemt ook de kans op onweersbuien toe.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: This is a test of the emergency broadcast system.
5: Herinner je nog die cassettebandjes, The Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
6: Dat kunnen gewoon niet fraat worden.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
8: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.
9: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

In 1984 bracht U2 het album The Unforgettable Fire uit. En in 1985 de gelijknamige single. Bono liet zich inspireren door een tentoonstelling die ging over het droppen van de bommen op Nagasaki en Hiroshima. Dat was U2 en The Unforgettable Fire. De week van de jaren 80 met The Queen of Pop met een misschien iets minder bekend liedje, maar ook zo leuk om nog eens terug te horen vanmiddag. Madonna en Angel.

Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Michael Jackson en Blood on the Dance Floor. Een hele goede middag, dit is de week van de jaren 80 en 90. Laten we nog even snel terugkomen op het voetbal van gisteren dat de Rode Duivels gespeeld hebben tegen Egypte. Het werd daar 1-1 met een beetje dank aan Lukaku om de meubelen te redden. De buitenlandse pers spreekt over tamme Belgen. Dit zijn Fine Young Cannibals en Johnny Come Home.

Het nieuws uit onze regio komt er zometeen aan. Als je blijft luisteren hier naar de week van de jaren 80 en 90, trakteer je zometeen op een portie Simple Minds. You know, say that I'm a snowman, I go blame. I like you, boom, boom, damn. Take the money, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

0: uitvoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
1: Radio Land van Waas, regionieuws.
2: De zoektocht naar een nieuwe naam voor de fusiegemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is gestart. Inwoners kunnen vanaf nu tot eind juli via de gemeentelijke website naamvoorstellen indienen. Een onafhankelijk panel selecteert daarna maximaal 5 kandidaten. Na de zomer mogen de inwoners vanaf het geboortejaar 2010 stemmen op een favoriete naam. Volgens de burgemeester Mark van de Vijver moet de nieuwe naam niet alleen verwijzen naar het verleden, maar moet vooral tonen waar de gemeente samen naartoe wil. De definitieve naam wordt tegen het eind van dit jaar bekendgemaakt. Heel wat supporters hebben gisteravond de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels gevolgd. En ze deden dat ook in Lokeren, in het WK-dorp van de padelclub De Pelgrim. Al ruim voor de aftrap zaten alle plaatsen aan het grote scherm vol. De verwachtingen waren hoog. Maar België bleef uiteindelijk steken op een gelijkspel tegen Egypte. Toch zorgde de gelijkmaker van Lukaku voor heel wat enthousiasme bij de aanwezige fans. De volgende afspraak is op zondag 21 juni. De renovatie van de sociale woonwijk Gans Tiende in Temse is gestart. In een eerste fase worden 22 woningen volledig vernieuwd. Woonmaatschappij Woonst erkent dat er fouten zijn gemaakt in de communicatie rond het project, waardoor heel wat bewoners zich in de steek gelaten voelden. De woningen krijgen een grondige energetische renovatie van energielabel E naar A. Het project kost 6 miljoen euro en maakt deel uit van een grotere investeringsplan van 90 miljoen euro voor sociale woningen in Temse. Tegen begin 2028 moet de wijk volledig vernieuwd zijn.
0: Radio Land van Waas.
3: De nummer 1 in hits en classics. Dit is Radio Land van Waas. Dit is de week van de jaren 80 en 90.
4: En dit is onze muziek.
3: Alleen maar 80s en 90s hits.
5: The next train will be leaving from platform.
3: De week van de jaren 80 en 90.
0: Michiel Tiron.

Simple Minds hadden het toen al begrepen in 1991 dat er toch wel iets tekort aan liefde is in de wereld. Let There Be Love. Ken je deze plaat nog? De stem is van Paul Carrack, de man die ook meewerkte aan die andere band, Mike and the Mechanics. We gaan de lieve man uit Groot-Brittannië even draaien. We zitten in 1987. Toen had hij een hit te pakken met dit pareltje van een hit, Don't Shed a Tear, in de week van de jaren 80 en 90.

Eigenlijk hoeven we die niet meer voor te stellen, hè? Marco Borsato, dromen zijn bedrog. En weet je wat er zo leuk is aan de week van de jaren 80 en 90? Dat we een hele ruime blik hebben op al die platen die toen gemaakt zijn. En dit is er weer zo eentje waarvan je zegt, lang geleden. Lisa Lisa en de Cool Jam, Head to Toe.

Killing Me Softly van de Fugees. Die lieten zich inspireren door die hit 73 van Roberta Flack. Killing Me Softly uiteraard. De week van de jaren 80 en 90. Geniet van al die fijne muziek. Geniet ook een beetje van het weer. Het ziet er goed uit, hè? De hele week lang hete temperaturen. Dit zijn de Shaman, ook uit de 90s. Move Any Mountain.

0: Videoland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoik bij Lier hebben een hoogste bod van 21,5 miljoen euro gekregen. De kandidaatkoper blijft voorlopig anoniem. De biedingsperiode is afgesloten, de instelprijs lag op 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid deed een bod, maar wordt niet de koper. Wie de private bieder is, wordt pas duidelijk nadat de curator het bod heeft goedgekeurd. Twee mannen uit Wit-Rusland zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Wit-Russische grens in Polen. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is nog niets bekendgemaakt. Tennislegendes Venus en Serena Williams keren samen terug op Wimbledon met een wildcard voor het dubbelspel. De Amerikaanse zussen mikken op een zevende dubbeltitel op het Londense gras, na 6 eerdere zegens. Voor Serena wordt het een nieuw hoofdstuk in haar comeback, 4 jaar na haar afscheid van het enkelspel. De Braziliaanse voetballer Neymar wordt voor de 5e keer vader. In een gender-reveal-video van zijn partner Bruna Biancardi is te zien dat ze opnieuw een dochter verwachten, hun 3e kind samen. De 34-jarige Braziliaan lacht in de video dat hij met al zijn dochters een eigen Spice Girls kan vormen. De bewolking neemt af en het is op de meeste plaatsen droog met brede zonnige perioden. 25 graden is de maximumtemperatuur. Morgen blijft het zomers met veel zon en temperaturen die nog iets hoger uitkomen. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met lokaal meer dan 30 graden. Maar dan neemt ook de kans op onweersbuien toe.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron. Serving
3: for you. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

origineel van de Drifters uit 1964. Met op de achtergrond de Temptations. Bruce Willis en Under the Boardwalk. Een hele goede namiddag. Dit is de Week van de Jaren 80. Mijn bijdrage tot 6 uur.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
6: The music sounds great. Dit

midden van de jaren 90 bracht ze dit uit. De betreurde, maar o zo geliefde Jasmin. En ik was zo graag bij jou gebleven, helaas mocht dat niet zo zijn. De week van de jaren 80. We draaien natuurlijk ook de superhits uit de 80's. Ik heb er zo weer eentje gevonden. Ze hebben een plaat of twee gemaakt. En dit was toch wel de bekende. Je mag meezingen vanmiddag. Everybody have fun tonight. Dit zijn die van Wang Chung.

80 en 90 met hits en met producers. Want die platen die werden allemaal geproduceerd. En dit liedje van de SOS-band werd geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis. Dat waren ook producers die samenwerkten met Janet Jackson en Alexander O'Neill. Dat was Borrowed Love. You know.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: De zoektocht naar een nieuwe naam voor de fusiegemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is gestart. Inwoners kunnen vanaf nu tot eind juli via de gemeentelijke website naamvoorstellen indienen. Een onafhankelijk panel selecteert daarna maximaal 5 kandidaten. Na de zomer mogen de inwoners vanaf het geboortejaar 2010 stemmen op een favoriete naam. Volgens de burgemeester Mark van de Vijver moet de nieuwe naam niet alleen verwijzen naar het verleden, maar moet vooral tonen waar de gemeente samen naartoe wil. De definitieve naam wordt tegen het eind van dit jaar bekendgemaakt. Heel wat supporters hebben gisteravond de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels gevolgd. En ze deden dat ook in Lokeren, in het WK-dorp van de padelclub De Pelgrim. Al ruim voor de aftrap zaten alle plaatsen aan het grote scherm vol. De verwachtingen waren hoog. Maar België bleef uiteindelijk steken op een gelijkspel tegen Egypte. Toch zorgde de gelijkmaker van Lukaku voor heel wat enthousiasme bij de aanwezige fans. De volgende afspraak is op zondag 21 juni. De renovatie van de sociale woonwijk Gans Tiende in Temse is gestart. In een eerste fase worden 22 woningen volledig vernieuwd. Woonmaatschappij Woonst erkent dat er fouten zijn gemaakt in de communicatie rond het project, waardoor heel wat bewoners zich in de steek gelaten voelden. De woningen krijgen een grondige energetische renovatie van energielabel E naar A. Het project kost 6 miljoen euro en maakt deel uit van een grotere investeringsplan van 90 miljoen euro voor sociale woningen in Temse. Tegen begin 2028 moet de wijk volledig vernieuwd zijn.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

Mr. Robert Palmer kan niet ontbreken in onze week van de jaren 80 en 90. Mercy, mercy, I want you. We hebben vanmiddag kunnen genieten van zon en van temperaturen tot 25 graden. Morgen wordt het 26 graden en krijg je meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden met kans op onweersbuien. En dan nu terug naar 1980 op de valreep met Queen, Another One Bites the Dust.

In 1984 had de Poolse band Video, ja je hoort het goed, de Poolse band Video een dikke hit te pakken met Somebody Hey Hey Girl uit de New Wave periode, wat toch wel een belangrijke periode was in de jaren 80. Zometeen naar de 90s met Sash en Dr. Alban in Color the World, maar eerst halen we de jongens van Crowded House nog eens boven. De week van de jaren 80, met dit hier, Always Take the Weather With You.

bent zometeen weer helemaal up-to-date met het nieuws van 6 uur. En dan gaat onze week van de jaren 80 en 90 lekker verder ook vanavond. En deze nacht alleen maar hits uit die periode. Wij maken je graag wakker morgen vroeg om 7 uur. Dit is Peter Gabriel en Souls Barry Hill. Graag tot morgen.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De FBI heeft zondag een grote terreuraanval verhinderd tijdens het grote kooigevecht vlakbij het Witte Huis, dat zegt FBI-directeur Patel. Tijdens het evenement, ter viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, is ook de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. Volgens de FBI wilde een terreurgroep drones en explosieven gebruiken om paniek te zaaien en zouden daarna snipers mensen in het publiek doodschieten. Daarna was het plan het Witte Huis aan te vallen. Er zijn intussen al 5 arrestaties gebeurd. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is de rust weergekeerd. De voorbije uren was er paniek nadat de alarmsystemen signaleerden dat op het wetenschapspark giftige stoffen waren vrijgekomen. Daarop waren alle onderzoekers geëvacueerd en panden ontruimd. De hulpdiensten kwamen ook massaal ter plaatse. Brandweer en burgemeester bevestigen intussen dat het om loos alarm ging. Vermoedelijk is een defect aan de waarschuwingssystemen de oorzaak. De federale politie heeft in het Antwerpse een internationaal gezocht crimineel opgepakt. Het gaat om een Albanees van 52 die eind jaren 90 een rivaal uit het misdaadmilieu vermoordde in een ziekenhuis in Milaan. De man kreeg levenslang, maar kon na een voorwaardelijke vrijlating enkele jaren geleden vluchten. Sindsdien leefde hij ondergedoken, vermoedelijk in ons land. De arrestatie verliep vlot. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel met het oog op uitlevering aan Albanië. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, blijft maar in waarde toenemen. Na een nieuwe stijging voor de derde dag op rij, klom de beurswaarde tot $2,8 biljoen. En zo overtreft SpaceX zelfs Amazon. Eerder op de dag kondigde Musk nog de overname aan van een grote AI-startup. En dat joeg het aandeel nog verder de hoogte in. SpaceX is na enkele dagen al het op 4 na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Vanavond en vannacht nog een enkel wolkje, maar droog bij minima tot 16 graden. Morgen baden we al in lange perioden van zon en halen we 26 graden. Vanaf donderdag heet en een graad of 30.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink Twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan Waterschoot.
8: Serving the universe.
9: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.
10: Radio Land van Waas.
11: These people don't want to hear what I have to say. Name a topic. I want to help.

0: ze leren kennen vooraan de jaren 80 met Old and Wise. Was een soort ballade van Alan Parsons Project. En dit was al iets meer up tempo. Let's talk about me. Let's talk about 80s en 90s. Want ze blijven hier doorgaan op de radio. Robbie Williams staat al in de startblokken en hij wil ons entertainen, hoor.
1: Radio Land van Waas. After Dinner met Johan Waterschoot.

De man kon behoorlijk de hoogte ingaan met zijn stem, ja. Bronski Beat uit 84, het ain't necessarily so. Het moet wel zo zijn. John Lennon heeft nog deze gemaakt in 84. Hetzelfde jaar als Bronski Beat, Nobody Told Me. Dat we straks ook nog Axel Red gaan

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-dag. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Waas. Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90.

Niet noodzakelijk alleen maar op je smartwatch je hartritme in het oog houden. Sonja deed dat al voor ons eind jaren 80. Listen to your heart. Spontaan begint het al een beetje te kriebelen natuurlijk om deze te gaan meezingen. Teaspoon, niet alleen lekker.

0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
1: De week van de jaren 80 en 90.
2: En dit is onze muziek.
1: Alleen maar 80s en 90s.

dingen die zo lopen in het leven. Dat woorden soms tekortschieten, dan moet je het maar met daden doen. Extreme, helemaal vooraan de jaren 90. More than words. Mia, dat is een klassieker van Gorky. Die kunnen we toch niet onthouden op deze dinsdagavond. Maar nu eerst Janet Jackson. Nog even geduld. Let's wait a while.

0: november 2014 werd in zijn werkruimte in Gent gevonden. Gestorven op 52-jarige leeftijd. Luc de Vos was niet meer. Maar wel, zijn hits, ze blijven duren. Mia en ook nog die andere. Hè. Lieve kleine piranha Anja. We zullen ze blijven spelen, ook in de 80s en 90s. Wisten jullie dat Anne Clark af en toe ook naar het Waasland kwam afgezakt? Ja, ze had vrienden daar in Sinai. We spelen nog even 83 Sleeper en Metropolis.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: After Dinner met Johan Waterschoot.

zelfde altijd blijven prijken in het lijstje van leuke New Wave classicers. En Clark met Sleeper in Metropolis werd uitgebracht in 83. Mag toch ook af en toe wel eens wat luchtiger zijn op de radio? Doen dat met Inker en Hamilton. En daarvoor zitten we in het midden van die 90s. Zeg maar Poetry in Motion.

0: De week van de jaren 80 en 90.
1: Het begin van deze plaat van Moby doet me altijd een beetje aan die geheimzinnige reeks van begin van de jaren 90. Denken Twin Peaks. Maar het is Moby met Go. Wel, ik moet gaan. Mijn lieve vrienden hier van de radio. We blijven ze spelen, de 80s en 90s. Morgen om 7 uur is Michiel ook weer de wakkere Waaslander tussen de 80s en 90s. En after dinner ook weer in een kleedje van 80s en 90s gehuld. Geniet ervan. Tot morgen.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De FBI heeft zondag een grote terreuraanval verhinderd tijdens het grote kooigevecht vlakbij het Witte Huis. Dat zegt FBI-directeur Patel. Tijdens het evenement, ter viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, is ook de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. Volgens de FBI wilde een terreurgroep drones en explosieven gebruiken om paniek te zaaien en zouden daarna snipers mensen in het publiek doodschieten. Daarna was het plan het Witte Huis aan te vallen. Er zijn intussen al 5 arrestaties gebeurd. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is de rust weergekeerd. De voorbije uren was er paniek nadat de alarmsystemen signaleerden dat op het wetenschapspark giftige stoffen waren vrijgekomen. Daarop waren alle onderzoekers geëvacueerd en panden ontruimd. De hulpdiensten kwamen ook massaal ter plaatse. Brandweer en burgemeester bevestigen intussen dat het om loos alarm ging. Vermoedelijk is een defect aan de waarschuwingssystemen de oorzaak. De federale politie heeft in het Antwerpse een internationaal gezocht crimineel opgepakt. Het gaat om een Albanees van 52 die eind jaren 90 een rivaal uit het misdaadmilieu vermoordde in een ziekenhuis in Milaan. De man kreeg levenslang, maar kon na een voorwaardelijke vrijlating enkele jaren geleden vluchten. Sindsdien leefde hij ondergedoken, vermoedelijk in ons land. De arrestatie verliep vlot. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel met het oog op uitlevering aan Albanië. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, blijft maar in waarde toenemen. Na een nieuwe stijging voor de derde dag op rij klom de beurswaarde tot $2,8 biljoen. En zo overtreft SpaceX zelfs Amazon. Eerder op de dag kondigde Musk nog de overname aan van een grote AI-startup. En dat joeg het aandeel nog verder de hoogte in. SpaceX is na enkele dagen al het op 4 na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Vanavond en vannacht nog een enkel wolkje, maar droog bij minima tot 16 graden. Morgen baden we al in lange perioden van zon en halen we 26 graden. Vanaf donderdag heet en een graad of 30.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd, de grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90, alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kunnen gewoon niet pret worden.
5: Een bouwplan? Daar houden we van.
6: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
5: Strak modern of landelijk klassiek?
6: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
5: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
6: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
7: Vink, ramen en deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
7: Let's think twice.
8: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
9: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
8: If it's smooth, funky and soulful, it's Soul Tracks. Stay tuned for more.
10: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu hits en classics, non-stop.
11: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.

Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Op zondag 21 juni is er Sip en Paint, vossenstreken en meesterwerken. Beleef een unieke creatieve namiddag op het pittoreske pleintje van Daknam Dorp. Je schildert er jouw eigen interpretatie van de sluwe vos Reinaard, terwijl je geniet van een drankje. Dorpsplein van Daknam is dat van 15 uur tot 18 uur. Kostprijs 25 euro, inclusief een welkomstdrankje. Inschrijven doe je via visitlokeren.recreatex.be en meer info kan je ook bekomen bij Visit Lokeren op 09-235-31-05.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De FBI heeft zondag een grote terreuraanval verhinderd tijdens het grote kooigevecht vlakbij het Witte Huis, dat zegt FBI-directeur Patel. Tijdens het evenement, ter viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, is ook de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. Volgens de FBI wilde een terreurgroep drones en explosieven gebruiken om paniek te zaaien en zouden daarna snipers mensen in het publiek doodschieten. Daarna was het plan het Witte Huis aan te vallen. Er zijn intussen al 5 arrestaties gebeurd. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is de rust weergekeerd. De voorbije uren was er paniek nadat de alarmsystemen signaleerden dat op het wetenschapspark giftige stoffen waren vrijgekomen. Daarop waren alle onderzoekers geëvacueerd en panden ontruimd. De hulpdiensten kwamen ook massaal ter plaatse. Brandweer en burgemeester bevestigen intussen dat het om loos alarm ging. Vermoedelijk is een defect aan de waarschuwingssystemen de oorzaak. De federale politie heeft in het Antwerpse een internationaal gezocht crimineel opgepakt. Het gaat om een Albanees van 52 die eind jaren 90 een rivaal uit het misdaadmilieu vermoordde in een ziekenhuis in Milaan. De man kreeg levenslang, maar kon na een voorwaardelijke vrijlating enkele jaren geleden vluchten. Sindsdien leefde hij ondergedoken, vermoedelijk in ons land. De arrestatie verliep vlot. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel met het oog op uitlevering aan Albanië. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, blijft maar in waarde toenemen. Na een nieuwe stijging voor de derde dag op rij, klom de beurswaarde tot $2,8 biljoen. En zo overtreft SpaceX zelfs Amazon. Eerder op de dag kondigde Musk nog de overname aan van een grote AI-startup. En dat joeg het aandeel nog verder de hoogte in. SpaceX is na enkele dagen al het op 4 na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Vanavond en vannacht nog een enkel wolkje, maar droog bij minima tot 16 graden. Morgen baden we al in lange periode van zon en halen we 26 graden. Vanaf donderdag heet en een graad of 30.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
4: Serving the universe.
5: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: How did I ever let you slip away?

Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De sociale onvrede bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport laait alweer op. Nadat het overleg tussen directie en vakbonden spaak liep, volgens de bonden omdat de directie er amper tijd voor uittrok, heeft een deel van de bedienden het werk opnieuw neergelegd. Maandag was er ook al de hele dag hinder op de luchthaven door een spontane staking bij Aviapartner. Een zestigtal vluchten liep daardoor vertraging op. De bedienden aan de incheckbalies zijn voorlopig nog wel aan het werk. In Vosselaar in de Noorderkempen is dinsdag namiddag een autobestuurder overleden bij een ongeval. Het slachtoffer week met zijn wagen om een nog onbekende reden van de weg af en belandde tegen een verkeerslicht. De man aan het stuur overleed ter plaatse. Er waren geen andere voertuigen of personen bij het ongeval betrokken. Bruinen onder de zonnebank moet volledig uit onze gewoontes verdwijnen. Dat zegt Stichting Tegen Kanker. Naar schatting zijn jaarlijks een kleine 150 gevallen van melanoom in ons land rechtstreeks te linken aan zonnebankgebruik. De organisatie vraagt onmiddellijke maatregelen, waaronder een verbod op reclame en strengere controles. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lopen vooral jonge gebruikers onder de 35 dubbel zoveel risico op een huidgezwel. En Steve van den Kerkhof is niet langer bestuurder bij Eerste Klasser Antwerp. De voormalige CEO van Plopsa legt zijn mandaat neer. In het persbericht heeft het clubbestuur het over persoonlijke en respectloze aanvallen die de voorbije weken plaatsvonden. Supporters droegen al vaker grote spandoeken bij zich met de boodschap Plopsa buiten. Van den Kerkhof was bij de recreatiegroep eerder ontslagen als CEO na getuigenissen over toxisch leiderschap. Maar dat onderzoek is later stopgezet bij gebrek aan bewijzen. Tijdens de nacht droog en zacht tot 16 graden. En dat is de voorbode van een warme woensdag met weinig wolken en maxima tot 26 graden. Donderdag klimt het kwik al naar 30 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Rijnaarspartner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
5: Serving the universe.
6: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: richting.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.
2: The next train will be leaving from platform.
0: De week van de jaren 80 en 90.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De sociale onvrede bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport laait alweer op. Nadat het overleg tussen directie en vakbonden spaak liep, volgens de bonden omdat de directie er amper tijd voor uittrok, heeft een deel van de bedienden het werk opnieuw neergelegd. Maandag was er ook al de hele dag hinder op de luchthaven door een spontane staking bij Aviapartner. Een 60-tal vluchten liep daardoor vertraging op. De bedienden aan de incheckbalies zijn voorlopig nog wel aan het werk. In Vosselaar in de Noorderkempen is dinsdag namiddag een autobestuurder overleden bij een ongeval. Het slachtoffer week met zijn wagen om een nog onbekende reden van de weg af en belandde tegen een verkeerslicht. De man aan het stuur overleed ter plaatse. Er waren geen andere voertuigen of personen bij het ongeval betrokken. Bruinen onder de zonnebank moet volledig uit onze gewoontes verdwijnen. Dat zegt Stichting Tegen Kanker. Naar schatting zijn jaarlijks een kleine 150 gevallen van melanoom in ons land rechtstreeks te linken aan zonnebankgebruik. De organisatie vraagt onmiddellijke maatregelen, waaronder een verbod op reclame en strengere controles. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lopen vooral jonge gebruikers onder de 35 dubbel zoveel risico op een huidgezwel. En Steve van den Kerkhoff is niet langer bestuurder bij Eerste Klasser Antwerp. De voormalige CEO van Plopsa legt zijn mandaat neer. In het persbericht heeft het clubbestuur het over persoonlijke en respectloze aanvallen die de voorbije weken plaatsvonden. Supporters droegen al vaker grote spandoeken bij zich met de boodschap Plopsa buiten. Van den Kerkhoff was bij de recreatiegroep eerder ontslagen als CEO na getuigenissen over toxisch leiderschap. Maar dat onderzoek is later stopgezet bij gebrek aan bewijzen. Tijdens de nacht droog en zacht tot 16 graden. En dat is de voorbode van een warme woensdag met weinig wolken en maxima tot 26 graden. Donderdag klimt het kwik al naar 30 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop. Serving
2: the Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

richtig. En dit is onze muziek. Alleen maar 80s en 90s hits. De week van de jaren 80.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de Week van de Jaren.